0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het internationaal strafhof vervolgt de Libische militieleider Khaled al-Hisri voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij wordt verdacht van marteling, verkrachting, moord en slavernij in de Mitiga-gevangenis in Tripoli tussen 2014 en 2020. Al-Hisri werd vorig jaar in Duitsland opgepakt en is de eerste verdachte uit dit onderzoek. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari, in een onderzoek naar mogelijke uitbuiting van Chinese arbeiders bij onderaannemers. Justitie onderzoekt de toeleveringsketens, maar de merken zijn voorlopig nog geen verdachten. Ook Prada en Dolce & Gabbana kwamen eerder in beeld. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. De fietsen lagen opgestapeld tot aan het plafond en variëren van gewone fietsen tot fatbikes en kinderfietsen. Eén verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt de herkomst en wil de fietsen teruggeven aan de rechtmatige eigenaren. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. Hij verdiende volgens bronnen ruim $100.000 met weddenschappen op woorden en onderwerpen in toespraken. De medewerker is met verlof gestuurd. Toezichthouder CFTC onderzoekt de zaak. En tot zover het nieuws. Dan nog het weer. Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig.
2: Let's do it.
0: Hey,

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Festival Tomorrowland heeft een pop-up feestje gehouden in Brussel. Hoewel sommige mensen ervan genoten, is er ook veel kritiek. Een van de feestjes was namelijk vlak voor het Oxy-gebouw. Hier kwamen afgelopen dinsdag nog 6 mensen om het leven bij een brand. Een Brussels burgercollectief noemt het feest op deze plek schandalig en vindt dat de stad geen grenzen meer kent. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij de kantoren van 11 bekende modemerken, waaronder Chanel en Bulgari. De merken gebruikten waarschijnlijk andere bedrijfjes die met Chinese arbeiders werken. Volgens de aanklager werden deze arbeiders mogelijk uitgebuit. Op het festivalterrein De Zwarte Cross in de Achterhoek is een stuntman gewond geraakt toen een stunt misging. De man werd met een snelheid van 185 km per uur weggeschoten. Op beelden is te zien hoe hij meters hoogte de lucht over het festivaltent vliegt. Het ging waarschijnlijk fout bij de landing. Volgens lokale media is de man daarbij gewond geraakt. En er komen nieuwe richtlijnen voor het filmen van vrouwelijke sporters bij atletiekwedstrijden. De Europese omroeporganisatie EBU wil daarmee voorkomen dat atleten te sexy in beeld worden gebracht. Nu gebeurt het nog te vaak dat camera's inzoomen op de billen of het lichaam van een sporter. Volgens de nieuwe regels moeten tv-makers juist kiezen voor ruimere beelden die de sportprestatie en de techniek laten zien. Zo moet de aandacht weer gaan naar waar het echt om draait. En dat is de sport. En tot zover het nieuws. Vandaag wordt het opnieuw een warme zomerdag, vooral in het binnenland. Het is vanmiddag wel iets minder warm dan afgelopen dagen. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten. Op de meeste plekken blijft het droog, maar in het noorden en oosten kan lokaal een bui vallen.
2: Let's do it.
0: Wij zijn

0: Dit is DNO.
1: Op 25 juli komt er weer een toffe coverband optreden op Park Drenteland in Zorgvliet. De vijfkoppige band Rockaholics zorgt voor een gezellige avond vol herkenbare en swingende rock'n'roll muziek. De band begint om 6:30. Rond 7:30 is er een korte pauze en daarna spelen ze door tot ongeveer 7:30. Kom gezellig luisteren. Op zondag 26 juli vindt van 11 tot 5 de kunstproeverij Vledder plaats op het Lesturgionplein in Vledder. Meer dan 50 kunstenaars uit de regio presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met uiteenlopende kunstvormen zoals schilderkunst, keramiek, glas, fotografie, beelden en sieraden. Een bijzonder onderdeel is het kunstenmakersplein à la Montmartre, waar kunstenaars en ambachtslieden live laten zien hoe hun werk ontstaat. Daarnaast is de Johanneskerk geopend met een kunstexpositie en zijn er foodtrucks aanwezig.

zijn de headlines uit het nieuws. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij de kantoren van 11 bekende modemerken, waaronder Chanel en Bulgari. De merken gebruikten waarschijnlijk andere bedrijfjes die met Chinese arbeiders werken. Op het festivalterrein De Zwarte Cross in de Achterhoek is een stuntman gewond geraakt toen een stunt misging. Een zwangere vrouw die op 19 mei hardhandig door agenten naar de grond werd gewerkt bij het asielzoekerscentrum in Zeist heeft aangifte gedaan. En er komen nieuwe richtlijnen voor het filmen van vrouwelijke sporters bij atletiekwedstrijden. Het weer nog. Vandaag wordt het opnieuw een warme zomerdag, vooral in het binnenland. Het is vanmiddag wel iets minder warm dan afgelopen dagen. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten. Op de meeste plekken blijft het droog, maar in het noorden en oosten kan lokaal een bui vallen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO.
1: De Hoofdstraatkerk in Hoogeveen zal deze zomer weer de deuren openen tijdens de Pullendagen. Gasten worden warm onthaald via de Rode Loper en ze kunnen genieten van muziek en verschillende kleine exposities. Deze zomer is het de laatste keer dat de Hoofdstraatkerk deze open kerkdagen houdt, want niet lang hierna verlaat de gemeente de kerk en wordt het gebouw getransformeerd tot de nieuwe bibliotheek van Hoogeveen. Het programma bestaat uit muziek en daarnaast kunnen gasten informatie inwinnen over Open Doors en de Alpha-cursus. Op zaterdag 1 augustus vindt de jaarmarkt Centrum Ruinen plaats in het hart van Ruinen. Van 10 tot 5 staat het centrum in het teken van een zomerse braderie en vlooienmarkt, een vaste en goed bezochte markt in de regio. De vlooienmarkt trekt bezoekers die graag op zoek gaan naar tweedehands spullen, curiosa en verrassende vondsten. Deze combinatie zorgt voor een gevarieerd aanbod en een levendige sfeer.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 7 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Festival Tomorrowland heeft een pop-up feestje gehouden in Brussel. Hoewel sommige mensen ervan genoten, is er ook veel kritiek. Een van de feestjes was namelijk vlak voor het Oxy-gebouw. Hier kwamen afgelopen dinsdag nog 6 mensen om het leven bij een brand. Een Brussels burgercollectief noemt het feest op deze plek schandalig en vindt dat de stad geen grenzen meer kent. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij de kantoren van 11 bekende modemerken, waaronder Chanel en Bulgari. De merken gebruikten waarschijnlijk andere bedrijfjes die met Chinese arbeiders werken. Volgens de aanklager werden deze arbeiders mogelijk uitgebuit. Op het festivalterrein De Zwarte Cross in de Achterhoek is een stuntman gewond geraakt toen een stunt misging. De man werd met een snelheid van 185 km per uur weggeschoten. Op beeld is te zien hoe hij meters hoog door de lucht over een festivaltent vliegt. Het ging waarschijnlijk fout bij de landing. Volgens lokale media is de man daarbij gewond geraakt. En er komen nieuwe richtlijnen voor het filmen van vrouwelijke sporters bij atletiekwedstrijden. De Europese omroeporganisatie EPU wil daarmee voorkomen dat atleten te sexy in beeld worden gebracht. Nu gebeurt het nog te vaak dat camera's inzoomen op de billen of het lichaam van een sporter. Volgens de nieuwe regels moeten tv-makers juist kiezen voor ruimere beelden die de sportprestatie en de techniek laten zien. Zo moet de aandacht weer gaan naar waar het echt om draait. En dat is de sport. En tot zover het nieuws. Vandaag wordt het opnieuw een warme zomerdag, vooral in het binnenland. Het is vanmiddag wel iets minder warm dan afgelopen dagen. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten. Op de meeste plekken blijft het droog, maar in het noorden en oosten kan lokaal een bui vallen.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het valt zoals altijd op vrijdagochtend reuze mee met de drukte. Op de A12 richting Duitsland heb je voor de grens 5 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A59 van Os naar Den Bosch bij Kruisstraat. De laatste komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Valdorpelshop.nl.
9: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met Valdorpel.

hoofdpunten uit het nieuws. Er komen nieuwe richtlijnen voor het filmen van vrouwelijke sporters bij atletiekwedstrijden. De Verenigde Staten hebben hun luchtaanvallen op Iran uitgebreid. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen bombardeerden gisteren onder andere bruggen in het zuiden van het land. De politie heeft gisteren in een huis in Den Haag een enorme berg fietsen gevonden. Het gaat om 100 tot 150 fietsen die waarschijnlijk zijn gestolen. En op de Zwarte Cross in de Achterhoek is gisteren een stuntman gewond geraakt. Het weer nog. Vandaag wordt het opnieuw een warme zomerdag, vooral in het binnenland. Het is vanmiddag wel iets minder warm dan afgelopen dagen. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten. Op de meeste plekken blijft het droog, maar in het noorden en oosten kan lokaal een bui vallen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8:00.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De Verenigde Staten hebben hun luchtaanvallen op Iran uitgebreid. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen bombardeerden gisteren onder andere bruggen in het zuiden van het land. Tegelijkertijd heeft Iran raketaanvallen uitgevoerd op landen in het Midden-Oosten die samenwerken met de Verenigde Staten, zoals Qatar. Het conflict gaat over de Straat van Hormuz, een belangrijke route voor schepen die olie vervoeren. De politie heeft gisteren in een huis in Den Haag een enorme berg fietsen gevonden. Het gaat om 100 tot 150 fietsen die waarschijnlijk zijn gestolen. Er is één verdachte aangehouden. De politie onderzoekt nu waar de fietsen vandaan komen en hoopt ze snel weer terug te kunnen geven aan de eigenaren. Festival Tomorrowland heeft een pop-up feestje gehouden in Brussel. Veel mensen hebben ervan genoten, maar er was ook veel kritiek. Een van de feestjes was namelijk vlak voor het Oxygebouw. Hier kwamen afgelopen dinsdag nog 6 mensen om het leven bij een brand. Een Brussels burgercollectief noemt het feest op deze plek schandalig en vindt dat de stad geen grenzen meer kent. En op het festival De Zwarte Cross in de Achterhoek is gisteren een stuntman gewond geraakt toen het misging bij een stunt. De man werd als een katapult weggeschoten met zo'n 185 km per uur. Op beeld is te zien hoe hij meters hoog door de lucht over een festivaltent vliegt. Het is waarschijnlijk fout gegaan bij de landing. Volgens lokale media is de man daarbij gewond geraakt. En tot zover het nieuws. Vandaag wordt het opnieuw een warme zomerdag, vooral in het binnenland. Het is vanmiddag wel iets minder warm dan afgelopen dagen. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten. Op de meeste plekken blijft het droog, maar in het noorden en oosten kan lokaal een bui vallen.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Het valt reuze mee met de drukte. Bij Eindhoven heb je 5 minuten vertraging op de A2 naar Maastricht voor de knooppunt De Hocht. En de A12 richting Duitsland 5 minuten vertraging voor de grensovergang. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op start.

0: specialist in zonwerende raamfolie.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Start de motor, de boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: kleine boeren en drukkers.
1: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
2: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.

Dit is DNO. De Open Boerenbedrijvendag in Ruinerwold is een jaarlijks terugkerend fietsevenement van circa 25 kilometer. Bezoekers kunnen op eigen gelegenheid kennis maken met lokale bedrijven, boerderijen en musea. De eerstvolgende editie staat gepland voor zaterdag 25 juli van 10 tot 4. De route is opgebouwd uit verschillende vaste en wisselende locaties waar je kunt kijken, proeven en ontdekken. Museumboerderij De Karstenhoeve, een authentieke 17e-eeuwse boerderij, fungeert als vast start- en ontdekpunt. Stichting Groenkracht Staphorst heeft een nieuwe website gelanceerd. Op het platform dat actuele informatie, achtergronden en nieuwsberichten bundelt, wil ze inwoners informeren over de plannen voor de grootschalige uitbreiding van het munitiedepot in de boswachterij Staphorst en de gevolgen daarvan voor natuur, landbouw en leefomgeving. De website vormt daarmee een nieuwe stap in de zichtbaarheid van de stichting, die ontstond naar aanleiding van de plannen van Defensie voor een grootschalige munitieopslag in Staphorst.

zijn de headlines uit het nieuws. Het watertekort in Nederland zorgt niet alleen voor problemen bij boeren, tuinders en de scheepvaart, maar ook bij vissen. Omdat de zijgeulen van de rivieren droogvallen, verliezen vissen hun schuilplek. Gemeenten publiceren nog steeds te vaak per ongeluk privégegevens van burgers op internet. Dat blijkt uit onderzoek van NOS en Nieuwsuur. De Verenigde Staten hebben hun luchtaanvallen op Iran uitgebreid. Stuntman Jim Van Ness, die gisteravond gewond raakte op de Zwarte Cross, maakt het goed. Jim werd rond 9 uur weggeschoten over een grote tent, maar landde heel hard op het luchtkussen. Het weer nog. Vandaag wordt het opnieuw een warme zomerdag, vooral in het binnenland. Het is vanmiddag wel iets minder warm dan afgelopen dagen. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten. Op de meeste plekken blijft het droog, maar in het noorden en oosten kan lokaal een bui vallen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De vakbond FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren nadat de cao-onderhandelingen voor werknemers in het openbaar vervoer afgelopen woensdagavond klapte. Waarschijnlijk komt er ook een 24-uur staking op het spoor. De eerste twee weken van september beloven daarom chaotisch te worden, met naast de spoorstaking ook stakingen in de havens en bij de overheid. Wetenschappers hebben voor het eerst een rotsplaneet buiten ons zonnestelsel gevonden die een atmosfeer heeft en leefbaar genoemd kan worden. Dat is een gebied waar de temperatuur geschikt is door bijvoorbeeld de aanwezigheid van water. En dat zou kunnen betekenen dat er mogelijk aan voorwaarden voor buitenaards leven wordt voldaan. Abonnees keken het afgelopen half jaar een record aantal uren naar Netflix. Dat kwam wereldwijd uit op 97 miljard uur. Dat maakte Netflix gisteravond bekend bij de presentatie van hun halfjaarcijfers. Bij een verkeersongeval op de N983 bij het Groningse Den Ham zijn rond middernacht twee mensen overleden. Een personenauto kwam door nog onbekende oorzaak tegen een boom terecht. Op de plaats van het ongeluk wordt onderzoek gedaan naar de toedracht. De slachtoffers zijn een 25-jarige man en een 30-jarige man, beide uit Groningen. En tot zover het nieuws. Vanmiddag is het zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt steeds drukker op de wegen. Er staat al ruim 300 kilometer file. Op de A2 bij Eindhoven richting Den Bosch heb je nog voor het knooppunt Waterdorp een kwartier vertraging. Door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Ook op de A2, maar dan van Utrecht naar Den Bosch, tussen Utrecht en Nieuwegein, 20 minuten vertraging. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. De A7 van Groningen naar Duitsland, voor de Duitse grens bij Nieuweschans, drie kwartier extra. En op de A58 Vlissingenbergen-op-Zoom bij Rilland, 20 minuten vertraging. Er komt een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: Start de motor! De boerderij wacht!
9: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

Dit is DNO. De Open Boerenbedrijvendag in Ruinerwold is een jaarlijks terugkerend fietsevenement van circa 25 kilometer. Bezoekers kunnen op eigen gelegenheid kennis maken met lokale bedrijven, boerderijen en musea. De eerstvolgende editie staat gepland voor zaterdag 25 juli van 10 tot 4. De route is opgebouwd uit verschillende vaste en wisselende locaties waar je kunt kijken, proeven en ontdekken. Museumboerderij De Karstenhoeve, een authentieke 17e-eeuwse boerderij, fungeert als vast start- en ontdekpunt. Met meer dan 1000 paarden aan de start is de organisatie van het concours Hippiek De Wolden klaar voor 8 dagen hippische topsport. Er staan dit jaar vanaf 16 juli meer buitenlandse deelnemers op de lijst dan Nederlandse. Volgens voorzitter Michel Broek zijn het er nog nooit zoveel geweest. Een blik op de lijst van aanmeldingen leert dat deelnemers weer uit de hele wereld komen. Van de Verenigde Staten tot Zuid-Afrika, van Mexico en Kuwait tot Chinese Taipei. En uiteraard veel uit Europa.

zijn de headlines uit het nieuws. De vakbond FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren nadat de cao-onderhandelingen voor werknemers in het openbaar vervoer afgelopen woensdagavond klapten. Wetenschappers hebben voor het eerst een rotsplaneet buiten ons zonnestelsel gevonden die een atmosfeer heeft en leefbaar genoemd kan worden. Abonnees keken het afgelopen half jaar een record aantal uren naar Netflix. Dat kwam wereldwijd uit op 97 miljard uur. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO.
1: Stichting Groenkracht Staphorst heeft een nieuwe website gelanceerd. Op het platform dat actuele informatie, achtergronden en nieuwsberichten bundelt, wil ze inwoners informeren over de plannen voor de grootschalige uitbreiding van het munitiedepot in de boswachterij Staphorst en de gevolgen daarvan voor natuur, landbouw en leefomgeving. De website vormt daarmee een nieuwe stap in de zichtbaarheid van de stichting, die ontstond naar aanleiding van de plannen van Defensie voor een grootschalige munitieopslag in Staphorst. De Hilde Vos Band, een gepassioneerde Americana-zangeres, combineert haar verbondenheid met Drenthe met tijdloze muziek, geïnspireerd door de natuur en de rijke traditie van countrymuziek. De Dennis Hendricks Band, Nashville meets Drenthe, heeft de sound van Nashville in combinatie met de charme van Drenthe. De vijfkoppige band brengt hele mooie liedjes in het Drentse dialect. Zaterdag 25 juli in Openluchttheater De Koele in Appelscha. Het start om 8 uur en een kaartje kost €20.

0: IJssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. 2 mensen zijn overleden na de zware onweersbuien die gisteren over Frankrijk trokken. In het oosten sloeg de bliksem in op een voormalige kerk, omgebouwd tot werkplaats, waarna het pand vlam vatte. Het slachtoffer werd dood aangetroffen in het gebouw. In het westen van Frankrijk kwam iemand om het leven toen een boom omviel nadat de bliksem insloeg. De vakbond FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren nadat de cao-onderhandelingen voor werknemers in het openbaar vervoer afgelopen woensdagavond klapten. Waarschijnlijk komt er ook een 24-uur staking op het spoor. De eerste 2 weken van september beloven daarom chaotisch te worden, met naast de spoorstaking ook stakingen in de havens en bij de overheid. Wetenschappers hebben voor het eerst een rotsplaneet buiten ons zonnestelsel gevonden die een atmosfeer heeft en leefbaar genoemd kan worden. Dat is een gebied waar de temperatuur geschikt is door bijvoorbeeld de aanwezigheid van water. En dat zou kunnen betekenen dat er mogelijk aan voorwaarden voor buitenaards leven wordt voldaan. Abonnees keken het afgelopen half jaar een record aantal uren naar Netflix. Dat kwam wereldwijd uit op 97 miljard uur. Dat maakte Netflix gisteravond bekend bij de presentatie van hun halfjaarcijfers. En tot zover het nieuws. Vanmiddag is het zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag is het al vroeg druk op de weg. Het is onder andere druk aan de Duitse grens en door werkzaamheden heb je extra vertraging. Ook door een auto met pech loopt het vast. Op de A2 naar Maastricht tussen Budel en Kelpen-Oler heb je een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. De A7 vanuit Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans, 30 minuten vertraging. Van de A12 naar Den Haag bij Nieuwerbrug, een kwartier extra door een auto met pech. En op de A50 van Os naar Arnhem doe je er een uur langer over tussen Ravenstein en knooppunt Valburg. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Dan een vrachtwagen met pech op de A58, Vlissingen-Bergen-op-Zoom.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

dit is DNO. In het kader van de kunstzomer Dwingelo, Conference of the Birds, wordt op zaterdag 18 juli een concert van het Aurora Festival gehouden in de Nicolaaskerk. In het concert staat Oostenrijk centraal. De Oostenrijkse componist Karl Frühling is lang geheel onbekend gebleven omdat veel van zijn manuscripten zijn verloren gegaan. Zijn pianoquintet en zijn trio voor klarinet, cello en piano zijn gelukkig bewaard gebleven en laten horen dat hij een originele en zeer bevlogen componist was. Verder wordt het pianokwartet in A van Gustav Mahler uitgevoerd, tijdgenoot en landgenoot van Frühling. Het concert begint om 8:15 en een kaartje kost €32. De gemeenteraad van Staphorst sprak over de wet Versterking Lokale Publieke Omroepen. Deze wet moet het stelsel van lokale publieke omroepen hervormen. Voor Staphorst betekent dat onder meer dat DNO Media samen met RTV Meppel en Radio Hogeveen toewerkt naar één streekomroep voor Noordwest-Overijssel en Zuidwest-Drenthe. Die fusie moet uiterlijk op 1 januari 2028 zijn afgerond. Forum voor Democratie in Staphorst zou het liefst zien dat alle subsidies voor lokale omroepen worden afgeschaft en dat de gemeenteraad de nieuwsvoorziening in eigen hand houdt.

zijn de headlines uit het nieuws. De Europese industrie krijgt vanaf 2031 meer ruimte om CO2 uit te stoten. Brussel hoopt zo de concurrentiekracht van de industrie te bewaken en op klimaatkoers te blijven. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met een parasiet. Volgens Amerikaanse gezondheidsdiensten lijkt de uitspraak afkomstig van ijsbergsla. Die werd geserveerd bij fastfoodketen Taco Bell. Twee mensen zijn overleden na de zware onweersbuien die gisteren over Frankrijk trokken. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 3 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De Europese industrie krijgt vanaf 2031 meer ruimte om CO2 uit te stoten. Ook hoeven bedrijven minder te betalen voor hun uitstoot, zolang ze beloven in Europa te vergroenen. Brussel hoopt zo de concurrentiekracht van de industrie te bewaken en op klimaatkoers te blijven. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met een parasiet. Volgens Amerikaanse gezondheidsdiensten lijkt de uitspraak afkomstig van ijsbergsla. Die werd geserveerd bij fastfoodketen Taco Bell. Symptomen zijn diarree, plotseling gewichtsverlies en het verlies van eetlust. Er zijn geen sterfgevallen, maar er zijn wel 94 mensen in het ziekenhuis opgenomen. 2 mensen zijn overleden na de zware onweersbuien die gisteren over Frankrijk trokken. In het oosten sloeg de bliksem in op een voormalige kerk, omgebouwd tot werkplaats, waarna het pand vlam vatte. Het slachtoffer werd dood aangetroffen in het gebouw. In het westen van Frankrijk kwam iemand om het leven toen een boom omviel nadat de bliksem insloeg. Vakbond FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren nadat de cao-onderhandelingen voor werknemers in het openbaar vervoer afgelopen woensdagavond klapten. Waarschijnlijk komt er ook een 24-uur staking op het spoor. De eerste 2 weken van september beloven daarom chaotisch te worden, met naast de spoorstaking ook stakingen in de havens en bij de overheid. En tot zover het nieuws. Vanmiddag is het zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden.
3: Dit is Helene Geest van de ANWB. Zoals

0: daar nu een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
2: Let's do it.
3: Hey,

zijn de headlines uit het nieuws. De Europese industrie krijgt vanaf 2031 meer ruimte om CO2 uit te stoten. Brussel hoopt zo de concurrentiekracht van de industrie te bewaken en op klimaatkoers te blijven. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met een parasiet. Volgens Amerikaanse gezondheidsdiensten lijkt de uitspraak afkomstig van ijsbergsla. Die werd geserveerd bij fastfoodketen Taco Bell. Twee mensen zijn overleden na de zware onweersbuien die gisteren over Frankrijk trokken. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO.
1: Meppel verandert in de week van 14 tot en met 18 oktober in een bruisend podium vol visueel spektakel en met de betovering van het Festival voor Poppen en Objectentheater van Nederland en Vlaanderen. Met zo'n 280 voorstellingen van 45 nationale en internationale makers op ruim 20 locaties door de hele stad belooft deze 17e editie een onvergetelijke mix van verrassing, vermaak en verdieping te worden. Het volledige programma is vanaf nu te bekijken op puppetinternational.nl/programma. Op zaterdag 1 augustus vindt de jaarmarkt Centrum Ruinen plaats in het hart van Ruinen. Van 10 tot 5 staat het centrum in het teken van een zomerse braderie- en vlooienmarkt, een vaste en goed bezochte markt in de regio. De vlooienmarkt trekt bezoekers die graag op zoek gaan naar tweedehands spullen, curiosa en verrassende vondsten. Deze combinatie zorgt voor een gevarieerd aanbod en een levendige sfeer.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 5 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Het salaris bij Defensie gaat in september met 6,5% omhoog. Begin 2028 komt daar 2% bij. Dat staat in het akkoord dat staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie en Defensiebonden vandaag hebben ondertekend. Ook komen er eenmalige uitkeringen. De 15-jarige Jerryson, de jongen die vorig jaar door de politie werd doodgeschoten na een fatbike-roof, zette een geladen vuurwapen op het hoofd van het 14-jarige slachtoffer. Dat werd vanmiddag duidelijk tijdens de uitspraak in de rechtszaak tegen de 15-jarige medeverdachte. De straatroof, die door de rechtbank werd omschreven als een zaak met veel impact, vond plaats op zondag 21 september in Capelle aan den IJssel. Het asielzoekerscentrum in Hardenberg is sinds vandaag leeg. 4 maanden en 9 dagen na de sluitingsdatum zijn de laatste bewoners verplaatst. De tweede verhoogde dwangsom van de gemeente tegen het COA gaat van tafel. Tot voor kort verbleven nog 41 bewoners op het AZC dat 10 jaar in gebruik is geweest. De Europese industrie krijgt vanaf 2031 meer ruimte om CO2 uit te stoten. Ook hoeven bedrijven minder te betalen voor hun uitstoot, zolang ze beloven in Europa te vergroenen. Brussel hoopt zo de concurrentiekracht van de industrie te bewaken en op klimaatkoers te blijven. En tot zover het nieuws. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden.

0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
5: Let's do it.
6: Hey,

0: Dit is DNO.
1: De Hoofdstraatkerk in Hoogeveen zal deze zomer weer de deuren openen tijdens de Pullendagen. Gasten worden warm onthaald via de Rode Loper en ze kunnen genieten van muziek en verschillende kleine exposities. Deze zomer is het de laatste keer dat de Hoofdstraatkerk deze open kerkdagen houdt, want niet lang hierna verlaat de gemeente de kerk en wordt het gebouw getransformeerd tot de nieuwe bibliotheek van Hoogeveen. Het programma bestaat uit muziek en daarnaast kunnen gasten informatie inwinnen over Open Doors en de Alpha-cursus. Op zaterdag 1 augustus vindt de jaarmarkt Centrum Ruinen plaats in het hart van Ruinen. Van 10 tot 5 staat het centrum in het teken van een zomerse braderie- en vlooienmarkt, een vaste en goed bezochte markt in de regio. De vlooienmarkt trekt bezoekers die graag op zoek gaan naar tweedehands spullen, curiosa en verrassende vondsten. Deze combinatie zorgt voor een gevarieerd aanbod en een levendige sfeer.

zijn de headlines uit het nieuws. Precies 12 jaar na de ramp met vlucht MH17 hebben nabestaanden vanmiddag een herdenking gehouden bij het monument in Vijfhuizen. De namen van alle 298 omgekomen passagiers en bemanningsleden werden voorgelezen. Het salaris bij Defensie gaat in september met 6,5% omhoog. Begin 2028 komt daar 2% bij. Dat staat in het akkoord dat staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie en Defensiebonden vandaag hebben ondertekend. De 15-jarige Jerryson, de jongen die vorig jaar door de politie werd doodgeschoten na een fatbike-roof, zette een geladen vuurwapen op het hoofd van het 14-jarige slachtoffer. Dat werd vanmiddag duidelijk tijdens de uitspraak in de rechtszaak tegen de 15-jarige medeverdachte. En dan het weer. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: gebied is ook voor jou.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 6 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Precies 12 jaar na de ramp met vlucht MH17 hebben nabestaanden vanmiddag een herdenking gehouden bij het monument in Vijfhuizen. De namen van alle 298 omgekomen passagiers en bemanningsleden werden voorgelezen, gevolgd door 2 minuten stilte en een defilé langs het gedenkteken. Het salaris bij Defensie gaat in september met 6,5% omhoog. Begin 2028 komt daar 2% bij. Dat staat in het akkoord dat staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie en Defensiebonden vandaag hebben ondertekend. Ook komen er eenmalige uitkeringen. De 15-jarige Jerryson, de jongen die vorig jaar door de politie werd doodgeschoten na een fatbike-roof, zette een geladen vuurwapen op het hoofd van het 14-jarige slachtoffer. Dat werd vanmiddag duidelijk tijdens de uitspraak in de rechtszaak tegen de 15-jarige medeverdachte. De straatroof, die door de rechtbank werd omschreven als een zaak met veel impact, vond plaats op zondag 21 september in Capelle aan den IJssel. Het asielzoekerscentrum in Hardenberg is sinds vandaag leeg. 4 maanden en 9 dagen na de sluitingsdatum zijn de laatste bewoners verplaatst. De tweede verhoogde dwangsom van de gemeente tegen het COA gaat van tafel. Tot voor kort verbleven nog 41 bewoners op het AZC dat 10 jaar in gebruik is geweest. En tot zover het nieuws.
3: Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op, terwijl in het noordwesten nieuwe bewolking vanaf zee binnenkomt. De temperatuur varieert van 18 tot 24 graden. De noordwestenwind blijft aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog 140 kilometer file, wil zeggen dat de meeste files snel korter worden. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Nederweert en Maasbracht nog wel een kwartier extra reistijd. Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
2: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

zijn de headlines uit het nieuws. Precies 12 jaar na de ramp met vlucht MH17 hebben nabestaanden vanmiddag een herdenking gehouden bij het monument in Vijfhuizen. De namen van alle 298 omgekomen passagiers en bemanningsleden werden voorgelezen. Het salaris bij Defensie gaat in september met 6,5% omhoog. Begin 2028 komt daar 2% bij. Dat staat in het akkoord dat staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie en Defensiebonden vandaag hebben ondertekend. De 15-jarige Jerryson, de jongen die vorig jaar door de politie werd doodgeschoten na een fatbike-roof, zette een geladen vuurwapen op het hoofd van het 14-jarige slachtoffer. Dat werd vanmiddag duidelijk tijdens de uitspraak in de rechtszaak tegen de 15-jarige medeverdachte. En dan het weer. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vervoersbedrijf HTM meldt dat er vanavond geen bussen meer rijden in en rond Den Haag vanwege een ernstig technisch mankement bij enkele bussen. Uit voorzorg worden alle bussen van de weg gehaald. HTM benadrukt dat het verhelpen van het mankement prioriteit heeft. Een 15-jarige jongen in Frankrijk is veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doden van een onderwijsassistente tijdens een tassencontrole op zijn school in Nogent. De jongen, destijds 14, had het voornemen een willekeurige medewerker neer te steken. De staf komt overeen met de eis van het Franse Openbaar Ministerie. De Ierse actrice Brenda Fricker is op 81-jarige leeftijd overleden. Ze was de eerste Ierse vrouw die een Oscar won voor haar rol in My Left Foot uit 1989. Fricker speelde ook in Home Alone 2 en The Field. Ze was al langere tijd ziek. De strafzaak tegen Eteniet gaat door bij de rechtbank. Het bedrijf

vroeg om verwijzing naar de Hoge Raad wegens verjaring, maar dit werd afgewezen. Het OM vervolgt Eteniet voor doodslag en dood door schuld na aangifte van het comité asbestslachtoffers. De zaak gaat verder met een regiezitting. En tot zover het nieuws. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op, terwijl in het noordwesten nieuwe bewolking vanaf zee binnenkomt. De temperatuur varieert van 18 tot 24 graden. De noordwestenwind blijft aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af.

0: jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
3: Wij zijn DNO.

En ook zondag wordt de lucht afkomstig uit de Noordzee aangevoerd. Temperaturen gaan nog wat verder omlaag naar waarden tussen de 19 en 22 graden. Verder valt voornamelijk in het noordoosten van het land een enkele bui. De dagen daarna minder warm zomerweer. Het wordt zo'n 21 graden.

en Take My Breath Away. Het laatste uur van Weekendkracht met zo weinig mogelijk gelul en extra veel foute hits. Hoorde je daarvoor nog Bryan Adams, Melanie C, When You're Gone en ook de Vliegende Panthers. How do? Zeker wel. Dan hoor je zometeen ook nog Jan Smit als je lacht. En nu eerst de Coming Arts.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Vervoersbedrijf HTM haalt alle bussen in en rond Den Haag van de weg vanwege een ernstig technisch mankement. Een 15-jarige jongen in Frankrijk krijgt 18 jaar cel voor het doden van een onderwijsassistente tijdens een tassencontrole. De Ierse actrice Brenda Fricker, bekend van My Left Foot, is op 81-jarige leeftijd overleden. Ze was de eerste Ierse Oscar-winnares. De rechtbank behandelt de asbeststrafzaak tegen Eteniet. Eteniets verzoek om verjaring is afgewezen. Het comité asbestslachtoffers is tevreden. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op met veel zon. In het noordwesten komt nieuwe bewolking binnen. Temperaturen liggen tussen 18 en 22 graden met 24 graden in het zuidoosten. De noordwestenwind is aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Natuurbranden in Canada en de noordoostelijke VS beïnvloeden mogelijk de WK-finale in New Jersey, waar 80.000 toeschouwers worden verwacht. De luchtkwaliteit is slecht door rook, maar regen kan verlichting bieden. De Poolse president Nawrocki heeft zijn vetorecht gebruikt tegen wetten die samenlevingscontracten voor mensen van hetzelfde geslacht mogelijk maken. Het wetsvoorstel was al goedgekeurd door het parlement, maar Nawrocki blokkeerde het. Premier Tusk uitte zijn woede, terwijl Nawrocki vindt dat de wet te ver gaat. Een 48-jarige man uit Loosdrecht kreeg 80 uur taakstraf, waarvan 40 uur voorwaardelijk, voor belediging en bedreiging tijdens een anti-AZC-protest. Hij beledigde agenten en bedreigde het gemeentehuis. Het OM eiste 100 uur taakstraf. De noodopvang in Loosdrecht leidde tot rellen en vernielingen. In het noordoosten van Spanje heeft een bosbrand meer dan 12.000 hectare verwoest. De brand die woensdag uitbrak in Zaragoza bedreigt de stad Un Castillo. 6 dorpen zijn geëvacueerd. In Guadalajara verwoestte een andere brand 2.000 hectare. Hoge temperaturen en harde wind bevorderen de branden. En tot zover het nieuws. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op, terwijl in het noordwesten nieuwe bewolking vanaf zee binnenkomt. De temperatuur varieert van 18 tot 24 graden. De noordwestenwind blijft aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af.

zijn de headlines uit het nieuws. Precies 12 jaar na de ramp met vlucht MH17 hebben nabestaanden vanmiddag een herdenking gehouden bij het monument in Vijfhuizen. De namen van alle 298 omgekomen passagiers en bemanningsleden werden voorgelezen. Het salaris bij Defensie gaat in september met 6,5% omhoog. Begin 2028 komt daar 2% bij. Dat staat in het akkoord dat staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie en Defensiebonden vandaag hebben ondertekend. De 15-jarige Jerryson, de jongen die vorig jaar door de politie werd doodgeschoten na een fatbike-roof, zette een geladen vuurwapen op het hoofd van het 14-jarige slachtoffer. Dat werd vanmiddag duidelijk tijdens de uitspraak in de rechtszaak tegen de 15-jarige medeverdachte. En dan het weer. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. Middernacht.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Natuurbranden in Canada en de noordoostelijke VS beïnvloeden mogelijk de WK-finale in New Jersey, waar 80.000 toeschouwers worden verwacht. De luchtkwaliteit is slecht door rook, maar regen kan verlichting bieden. De Poolse president Nawrocki heeft zijn vetorecht gebruikt tegen wetten die samenlevingscontracten voor mensen van hetzelfde geslacht mogelijk maken. Het wetsvoorstel was al goedgekeurd door het parlement, maar Nawrocki blokkeerde het. Premier Tusk uitte zijn woede, terwijl Nawrocki vindt dat de wet te ver gaat. Een 48-jarige man uit Loosdrecht kreeg 80 uur taakstraf, waarvan 40 uur voorwaardelijk, voor belediging en bedreiging tijdens een anti-AZC-protest. Hij beledigde agenten en bedreigde het gemeentehuis. Het OM eiste 100 uur taakstraf. De noodopvang in Loosdrecht leidde tot rellen en vernielingen. In het noordoosten van Spanje heeft een bosbrand meer dan 12.000 hectare verwoest. De brand die woensdag uitbrak in Zaragoza bedreigt de stad Uncastillo. 6 dorpen zijn geëvacueerd. In Guadalajara verwoestte een andere brand 2.000 hectare. Hoge temperaturen en harde wind bevorderen de branden. En tot zover het nieuws. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op, terwijl in het noordwesten nieuwe bewolking vanaf zee binnenkomt. De temperatuur varieert van 18 tot 24 graden. De noordwestenwind blijft aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Natuurbranden in Canada en de noordoostelijke VS beïnvloeden mogelijk de WK-finale in New Jersey, waar 80.000 toeschouwers worden verwacht. De luchtkwaliteit is slecht door rook, maar regen kan verlichting bieden. De Poolse president Nawrocki heeft zijn vetorecht gebruikt tegen wetten die samenlevingscontracten voor mensen van hetzelfde geslacht mogelijk maken. Het wetsvoorstel was al goedgekeurd door het parlement, maar Nawrocki blokkeerde het. Premier Tusk uitte zijn woede, terwijl Nawrocki vindt dat de wet te ver gaat. Een 48-jarige man uit Loosdrecht kreeg 80 uur taakstraf, waarvan 40 uur voorwaardelijk, voor belediging en bedreiging tijdens een anti-AZC-protest. Hij beledigde agenten en bedreigde het gemeentehuis. Het OM eiste 100 uur taakstraf. De noodopvang in Loosdrecht leidde tot rellen en vernielingen. In het noordoosten van Spanje heeft een bosbrand meer dan 12.000 hectare verwoest. De brand die woensdag uitbrak in Zaragoza bedreigt de stad Uncastillo. 6 dorpen zijn geëvacueerd. In Guadalajara verwoestte een andere brand 2.000 hectare. Hoge temperaturen en harde wind bevorderen de branden. En tot zover het nieuws. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op, terwijl in het noordwesten nieuwe bewolking vanaf zee binnenkomt. De temperatuur varieert van 18 tot 24 graden. De noordwestenwind blijft aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af.
0: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.